0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

is niet veel. En ik geef je een goedemorgen weer eens, de ateliers van jouw stasie. En dus natuurlijk, Heritage Day. Ja, baie geluk en baie happy Heritage Day. Ja, ek kan nie vinnig op die Afrikaanse woord kom nie, maar ja, help so bietjie daar, wat is die Afrikaans vir Heritage Day? Ja, ek weet nie, kan nie so lekker onthou nie, maar kom ons begin eers met vanoggend se oordenking.

En die tijd is 6:45. Dank je, Sile Sam Keijer. Ja, nog lekker muziek. En ons gaan ze maar aan. Carole King. Will you still love me tomorrow?

0: democratische alliantie en beheerders. Ik wil dat hij ons dorp moet voor allemaal werk. Dus stem ik DA in hierdie verkiezing.
1: Hierdie is een betaalde advertentie deur die betrokke politieke partij.
2: Rondom die wereld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
3: Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

Dit was George Ezra gewees met Blame It On Me. En net voor het was het oorlijfie van Dion Groot gewees. Twee manne met baie, baie mooie stemme. Net hier op Veldbrand Radio, saam met my, Rozan, hier vanochtend. Nou ja, ek het nou vanochtend so gespartel om hier achter die microfoon in te kom, dat ek nou nog nie eers my een koppie koffie gemaakt het nie. Maar laat ek vir julle sê, die muziek het daarom dit alles die moeite waard gemaakt, dat het nie vir my nodig gevoel het om ene al in te kry nie. Nou, dit is baie lekker om vandag saam met julle te kan. Nou, ek kan nie wag nie, want ek het nou vir julle later rarig een baie, baie lekker raaisel met raai die titel wat vir julle voorleen. Nou, ek het vir julle die liedjie reggesit wat dalk baie makkelijk klink, maar ons kyk of julle om dan nou vandag somme vinnig gaan kan uitken. Sou julle oor een mooi op, luister fijn na die muziek en maak seker jy is deel van die pret vanochtend, want dit gaan een baie lekker oggend wees. Nou, dit is mos nou juist daar die klein oomblikke wat een gewone oggend somme net lekker gaan maak. Maar vir nou geniet ons in eerste muziek hier, soos met my op koffie saam met my, Rozan. Nou, ek gaan vir julle lekker jene speel. En dan gaan ek openlik gauw kyk of ek die ketel gekook kan kry.

0: Beyonce.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.
3: Besoek gerus Jakker aan de Harde Ware, 25 Gymnastraat in die Harkie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Ga loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Speciale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Eustace.Nero.
1: Bravo! Ik smaak een beetje keier. Hoe voel je? Nee? Mm.